0: delen uit dat prachtige stuk. En het is alleen maar verschenen op de Jubilee Edition, een 25-cd-box die in 1997 verscheen via Mannequin. 8 delen, die hoort u achter elkaar. En het is opgenomen in 1971 en 1972. Dus als u denkt, wat een krakkemikkige kwaliteit, dat kan. Maar ik wilde de track u niet onthouden, omdat die fraai is en heel erg staat voor het experiment waarvoor Klaus Schulze stond in die tijd. Dat dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En laten we in godsnaam hopen dat er nou geen grootheid uit de elektronica wereld, of de wat voor wereld dan ook, ons gaat verlaten de komende weken. Dan is er gewoon volgende week weer een nieuwe reguliere X-Rated op de concertzender. Ik hoop dat u genoten heeft, ook van het eerbetoon van Vangelis en aan Vangelis. Heb een fijne nacht, blijf bij X-Rated, heb een fijne week en tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.

0: Max.
1: Ratings.

Thank you.

Met het heerlijke geluid van een walvis. Robert Liner met Aqua Viva. Origineel stammend uit 1994. En dat gaat dus gewoon binnenkort opnieuw uitgebracht worden. In een hele geremasterde versie. Robert Liner maakt ook muziek onder de naam The Source. En ook The Source Experiment. Robert Liner hoorde een track van het album Visions of the Past. Origineel en heruitgebracht via Apollo Records. En dat is weer een sublabel van RNS Records uit België. Ik heet u van harte welkom. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. We gaan weer moois, heel veel moois draaien van toen en nu. En nu eerst nieuw werk van John Tejada. Daar heb ik binnenkort, jongstleden heb ik daar al zijn track van gedraaid. En nu is het album helemaal uit. Dit is The Watchline en daarvan hoort u Hollow Crest. John Tejada, dit is X-Rated. Goedenavond.

Jongen, wat een genot. De nieuwste van Murkoff. Helaas niet fysiek leverbaar, maar alleen digitaal. Het nieuwe album Twin Color Extended Play No. 2. En u hoorde daarvan een edit van de track Cosmic Drifter. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Vorige week, zaterdag, zat ik in het plaatsje Best bij het Dutch Electronic Masters Music Festival. En daar werd onder andere opgetreden door Tectonia. En Tectonia is Ricardo Verschut en hij is afkomstig uit Utrecht. En heeft me daar toch over een fenomenaal concert neergezet. Heer, heel veel mooie dingen gezien, überhaupt op dat festival. Maar Tectonia was een van de hoogtepunten. En zijn nieuwe album is uit, Luna, The Moon, en dat is in eigen beheer uitgegeven. Dit is Ricardo Verschut met als Tectonia met Albedo 0.12. Prachtig nieuw werk van Tectonia.

Zo, echt heel fijn. Je hoorde Deeply Armed met The Healing. Dat is origineel een track en een single die is uitgegeven in 2024. Maar onlangs is er een remix uitgekomen van Richard Fearless. En hij is de grote man achter Death in Vegas. Dus de Richard Fearless remix van The Healing. En dat is op 12 inch verschenen via Echo Pet Recordings. Deeply Armed hier bij X-Rated. Waar we zijn aanbeland bij een elektronisch geluidproject. Of gewel, ja, het heet gewoon Electronic Sound Project. En dat is het project van Mark van Oers. Hij liep overigens ook gezellig in de ronde op het Dutch Electronic Masters Music Festival. Dit is Electronic Sound Project met de nieuwste die net verschenen is. The Definition of Space. Dit is X-Machines Files.

Ja, dat is mooi, hè? Prachtig. Het lijkt alsof er verloren schatten staat in de playlist. Maar dat staat er niet. Er staat verloren schatten. En inderdaad, verloren schaduwen. Het is Duits. Dat komt omdat een van de leden van verloren schatten Duits is. En dat is Petra Brücken. En de andere dame die in het gezelschap zit, dat is Heiko Engels. Zij komt uit Schotland. Verloren schatten hoorde u met Washing Windows at Auto. O-T-O, en daar wordt waarschijnlijk Café Auto in mee bedoeld. Verloren schatten bracht het album uit op Omnempathy. En dat is het label van Michael Bagg. En hij is onder andere ook Human Greed. En hij brengt de meest schitterende ambient verloren schatten. En inderdaad, verloren schaduwen. Het is Duits. Dat komt omdat een van de leden van verloren schatten Duits is. En dat is Petra Brücken. En de andere dame die in het gezelschap zit, dat is Heiko Engels. Zij komt uit Schotland. Verloren schatten hoorde u met Washing Windows at Auto. O-T-O, en daar wordt waarschijnlijk Café Auto in mee bedoeld. Verloren schatten bracht het album uit op Omnempathy.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

28 januari 2010 kreeg ik een telefoontje van de toenmalige ex-directeur van Kink FM, Jantien van Tol, dat Arjen vermist werd. Al heel erg lang niks van gehoord, en echt urenlang. Hij had een inspreekklus bij RTL 5 en daar is hij niet komen opdagen. Nou, dat voelde niet goed, dus we zijn gaan zoeken, zoeken, zoeken. Een urenlange zoektocht, voornamelijk in de kou, buiten, bellen, bellen, bellen. En wij hoorden maar niets. Uiteindelijk, aan het einde van de dag, hebben wij Arjen gevonden. Onderaan zijn trap is een eigen huis. Een ongelooflijk naar ongeluk wat Arjen Grolleman is overkomen. Ook toenmalig directeur van Kink FM en natuurlijk maker van fantastische programma's als Avondland en X-Rated. En inderdaad ook toenmalig station voice van RTL 5. Arjen was niet meer een grote klap. Vandaar dat ik besloten heb om, aangezien het nu exact 9 jaar geleden is, om vanavond volledig te wijden aan deze begenadigde programmamaker en mens, mijn goede vriend Arjen Grolleman, en bovendien ook nog eens een keer mijn maatje in X-Rated. Dankzij Arjen ben ik in 1999 bij X-Rated terechtgekomen, toen nog bij Kink FM. 1 februari start Kink. En ook dat mag Arjen niet meemaken. Dat zal dus ook zonder Arjen zijn. Net zoals deze uitzending zonder Arjen zal zijn. Alhoewel, niet helemaal, want hij is natuurlijk best aanwezig. Vandaar puur zijn favoriete muziek vanavond. En zijn favoriete poëzie. Voor één keer komt de poëzie terug, speciaal voor Arjen. Een aantal kleine stukjes, een aantal kleine gedichtjes in deze X-Rated. Dit is X-Rated op de Concertzender. Heel erg fijn dat u erbij bent. En hartelijk dank voor alle reacties die ik al vooraf heb mogen ontvangen via de diverse kanalen. Fijn dat u er bent. En wij gaan natuurlijk genieten van al het moois van toen. Nee, niet van nu. U hoort helemaal niets wat na 20 januari 2010 is uitgekomen. Dat mogen duidelijk zijn. Puur Arjen's favoriete platen. En ik weet dat wij eens een keer een uitzending hebben gemaakt op oudejaar. Toen hebben we een 7 uur durende X-Rated gemaakt. Van 9 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts. En na 12 gingen wij de dance in. We hebben een ongelooflijk gezellige uitzending gehad. En ik zie hem nog zitten. Helemaal spaced out op Higher Intelligence Agency en Solid Motion. Champagne in de ene hand, de oliebol in de andere hand. En daar ging hij spacen op Higher Intelligence Agency. En daar begonnen we dus deze X-Rated mee. Arjen was een zeer veelzijdig mens. Techno, slagers, een goede productie van Linkin Park. Maar zijn echte favoriete muziek, dat was wel de duisternis, het occulte, het mystieke, het vreemde, het ontregelende. En daar hoort u nu een dwars doorsnede van. Zoals bijvoorbeeld Throbbing Gristle, Hot on the Heels of Love, maar dan in de Carl Craig remix. En dat verscheen op Mutant.

0: Van waar je dit voor het eerst hoorde, heeft hij direct besloten dat dit album direct zijn top 10 van het jaar ingaat. En dat is ook gebeurd. Deze is hoog in zijn eindlijst geëindigd. Signal Filter. Pardon. Danny Kreutzfeld, Signal Filter van het album Chrono, wat in 2006 verscheen via Data Bloom Records. Een andere voorliefde van Arjen was op een gegeven moment de dubstep. Hij was er op een gegeven moment echt helemaal gek mee. Kocht zich helemaal klem aan talrijke dubstep albums. Het is een genre wat overigens een hele kleine stille dood is gestorven. Er komt zo nu en dan nog wat uit. Maar in de hoogtijdagen zijn er hele mooie dingen verschenen. Hij was helemaal gek van Scream bijvoorbeeld. Dit is Scream met Midnight Request Line.
1: Coming up.

0: every language leaves us with no habit for lying. We are hostile aliens, immune from dying.
1: We are hostile aliens. Geweldig werk van Burial featuring Space Ape. En u hoorde Space Ape en daar was Arjen ook helemaal gek van. Burial, u luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we vanavond volledig stilstaan bij de muzikale keuze van Arjen Grolleman. En straks komt er ook nog poëzie langs. Helemaal gek was die ook van The Young Gods. Die komen overigens weer naar Nederland. In maart spelen ze, ik geloof 27 maart, in Paradiso Noord. Gaat dat zien. Ook dat kan Arjen niet meemaken. Maar overigens, hou X-Rated in de gaten, want we geven wel tegen die tijd kaarten weg daarvoor. The Young Gods, dit is La Morir. Speciaal voor Arjen.

0: Ik heb het verhaal vast wel eens verteld, maar goed, nog maar een keertje. Arjen was al ontzettend lang op zoek naar een 12-inch van de Nigeriaanse zangeres Nira Bakiga. En dat was uitgegeven in 1981 op Backstreet Backlash Records. Label van Peter Grouten uit Rotterdam en Martin van der Leer. Wel nu, hij kon hem helemaal nergens vinden en dat was logisch, want hij heeft continu gedacht dat hij op zoek was naar een 12-inch die Corona heette. Nou, zo heet hij niet. Hij heette Cor Corora. En dat ontdekte Arjen toen hij op zijn knietjes voor mijn platenkast zat en deze eruit trok. En helemaal werkelijk in de zevende hemel was dat hij eindelijk gevonden had waar hij al jaren naar op zoek was. En hij heeft hem gevonden toen, uiteindelijk, voor een hoop geld. Ja, Frank. Nira Bakiga hoorde u in ieder geval uit 1981 met dus inderdaad Cor Corora. Wij herdenken vanavond Arjen Grolleman en ik vind het ook belangrijk om ook zijn stem te laten horen. Er zijn natuurlijk talloze fragmenten die we uit kunnen kiezen uit heel veel Kink FM programma's, maar alhoewel er ook heel veel natuurlijk niet meer terug te vinden is. Maar ik heb een stuk gevonden wat ook mij persoonlijk heel erg raakte in de tijd. En we gaan terug naar 30 maart 2008. Iets wat hij heeft geschreven over de platenzaak Boeddhisk, waar ik eigenlijk, nou, ik mag wel zeggen, mijn hele leven heb versleten. Daar heeft hij een prachtig stuk over geschreven. En overigens dat ook voorgedragen in zowel Avondland als X-Rated. U gaat daar nu naar luisteren. Arjen Grolleman over Boeddhisk.
1: Een dramatisch weekeinde voor de muziekliefhebber. Dat is het. Niet meer en niet minder. Gisteren konden we voor het laatst een voet zetten in de beste platenzaak die Nederland ooit heeft gekend. Boeddhisk in Amsterdam. Vanaf 1968 betekende de winkel een richtsnoer voor de liefhebber van kwaliteitsmuziek. Dat laatste is natuurlijk een rekbaar begrip, want wie bepaalt kwaliteit? Dat doen de klant, de winkel en de muziek samen. Dan ontstaat er een cultuur, die typische Boeddhisk cultuur die sinds de jaren 60 Amsterdam maakte tot de spannendste hoofdstad van Europa. Maar die titel heeft de stad verloren. Zeker, er valt nog veel moois te genieten, maar het stoute, warse Amsterdam van weleer wordt met de hoeren en de kraakbeweging in ontluisterende kilheid ten graven gedragen. Zelf zie ik niet meer zo de behoefte om naar Amsterdam te gaan. Het is daar verworden tot een oord van sufkutten en saaipieten zonder idealen of enigerlei durf. Nu Boeddhisk weg is, waarom zou je nou in vredesnaam ooit nog over de Nieuwe Dijk lopen? Oké, als je een duivenliefhebber bent, dan is het nog steeds een optie. Gisteravond om 18 uur luidde de noodklok. De zaak stond vol met al die bijzondere mensen die de winkel zo mooi maakten. Wat een kennis, wat een muzikale overgave. Iedereen dronk bier. Zo ging dat vroeger in een platenzaak, jongelui. Bob hield een toespraak. Richard ook. Mensen huilden om het verlies van een van de pijlers van de alternatieve cultuur in Nederland. Er werd ook gehuild om het uiteenvallen van een familie, bestaande uit broers en zussen die van elkaar begrepen waarom die muziek zo verrekte belangrijk is. Het uiteenvallen van het moederschip was al eerder ingezet, maar toch was iedereen er om samen afscheid te nemen van iets kostbaars dat zich in vele gevallen reeds lang geleden in ons hart heeft genesteld en dat ons allemaal tot rijkere mensen heeft gemaakt. Daar ben ik, Boeddhisk, immens dankbaar voor. Verdwaasde toeristen wierpen een blik naar binnen. Gebeurde vroeger ook wel eens, als we een gruwelijke horrorfilm of iets nog ergers hadden opgezet midden in die winkel. Nu zagen ze rouwende mensen met een blikje in de hand laverend tussen scheve stapeltjes cd's. Voor de laatste maal in de winkel. Het rolluik functioneerde als een hakbijl. Dag mooi eiland vol nostalgische rock, brute metal, betekenisvolle wave, rokerige reggae en knisperende elektronica. Hier kocht ik mijn eerste Current 93. Dag mooi Boeddhisk. De laatste plaat klonk door de bassige speakers. Een stem met angst voor de toekomst, de stem van Ian Curtis, zong ons toe vanuit het verleden. Toen we afgelopen nacht terugkwamen uit de Sugar Factory en nog eenmaal, een laatste maal, door de haringpakkers steeg liepen, toen waren we zelf toeristen geworden. In het nachtlicht zagen we nog een paar lege blikken staan. De tafels stonden scheef. 4 decennia muziek, en dit was er nog van over. De luiken dicht en wij buiten. Het is niet meer van ons.

0: Augustus. Achter elke deur verwachtte ik jou. Ik dacht dat dat iets kouds was in mij, romantisch, ingebouwd. Maar toen ik je terugzag, was dat voorbij. September is nu een deur. En of je er bent of niet, ben je er.
1: Aldus Judith Herzberg, Augustus. Het is weliswaar januari, maar het is toch een van de meest favoriete gedichten van Arjen Didi. Consequent altijd in augustus draaide. Daarvoor natuurlijk Coil, Cathedral in Flames. In het prachtige stuk wat Arjen ons voorlas, had hij het over dat hij zijn eerste Current 93 in Boedisk heeft gekocht. Maar zo geldt dat ook voor de allereerste Coil. Hij viste daar een LP uit de bak, zoals hij zelf zei, waar hij echt een half uur lang ademloos de teksten heeft gelezen. Hij was zo gefascineerd door een band die weer op hun beurt gefascineerd was in stront. Scatology, natuurlijk. Coil, u hoorde Cathedral in Flames. Voor mij was Boedisk een kathedraal en het is wat mij betreft ook in vlammen opgegaan. Na Judith Herzberg, nu Scanner tot aan 10 uur. Ook een van zijn favorieten, Passage de Recherche. Het staat op Lauwarm Instrumentals. Robin Rimbaud als Scanner.

Nico. En dan heb ik het niet over de Nico van The Velvet Underground. Maar ik heb het over Nico Vorkapitsch. Helaas niet meer onder ons. Dit verscheen in 1995 en helaas is hij gestorven aan de gevolgen van kanker in september 1999. En dat is al heel lang geleden inderdaad. Melbourne hoorde u van Nico en dat staat op de Live Wire EP. Dat verscheen dus in 1995 via Missile Records. Goedenavond, dit is X-Rated tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is dus een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Gelukkig niet meer zo heet als vorige week, maar nog altijd een respectabele 26,5 graad hier in de studio. Nou ja, goed, daar kan ik nog wat tegen. In Spanje is het overigens ook altijd wel warm, zoals ook bij Madrid 79. Madrid 79 komt uit Spanje en dat is het geesteskind van Miguel Gil Tertre. Het staat op de Barcelona 99 EP, hoort Barcelona 92. Madrid 79 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nogmaals een hele goeie avond.

Ja, lekker, heerlijk, een beetje onderkoeld. Elfenberg is een duo uit Zweden. Elfenberg, en het staat op de EP Our Spaceship Crashes in Bogota. En u hoorde de titeltrack daarvan, nieuw, van Elfenberg. En dat is deze week verschenen. Schitterend werk dus, hier bij X-Rated op de Concertzender. Met u oud en nieuw. We hebben het over het album van Spasms, From a 20th Century Box. En Spasms, dat is het geesteskind van Arno Peters. En Arno Peters die werkte vroeger nog bij de NPO, wat tegenwoordig NPO heet, maar in ieder geval de radio. Ik heb nog met Arno Peters gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld een 4 uur durende Coil special gemaakt voor het toenmalige Radio 4. Prachtig, 4 uur lang over Coil. Met daarin ook 1 uur lang het fameuze Coil-concert in Paradiso in Amsterdam. Wat ik overigens nog eens herhaald heb in een X-ray hier op de Concertzender. En die heeft nu een aantal tracks uit verleden op CD uitgebracht. En dat is goed werk. Dank Arno voor de noeste arbeid die je hebt verricht met dit album. Het is dus het album From a 20th Century Box. Hij werkt meestal op dit album alleen, maar werkt op sommige tracks ook samen. 1 track met Leendert Douma en 1 track die we nu gaan horen met Bart Rovers. Ik heb het over de track Wow and Flutter. Dit is Spasms.

En daar heeft die Purolator, oftewel Koert Daelke, toch maar weer een uitstekend album uitgebracht. Niemandsland heet het album. Koert Daelke, en dat is niet zomaar iemand. Hij heeft aan de wieg gestaan van Der Plan, van Veelfarben, van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. En is ook nog eens een keer een medeoprichter van het label Atatak. Het label waar onder andere Der Plan op zat. Zijn nieuwe album verscheen via Bureau B. En dat heet dus, zoals gezegd, Niemands Land. En u hoorde Jay Hootie van dat album. Heerlijk, fijn werk van Purolator. U luistert naar X-Ray Dit op de Concertzender, waar ik deze week aangenaam verrast was door het nieuws dat er weer iets nieuws aankomt van Deep Chord. We hebben het over Rod Model. We moeten wel nog even tot 30 september wachten op het album Functional Designs, maar dan gaat die ook verschijnen. Via Soma Records uit Schotland. Dit is Strangers. Dit is Deep Chord. En dit is heerlijk diep van Deep Chord.

een schitterende mineurtrack van Scanner, oftewel Robin Rimbo. Hoorde Air in the Air. En dat is het nieuwste album van Scanner. Ik ga hem steeds meer draaien. Prachtig album. Eindlijstmateriaal. The Homeland of Electricity. En dat verscheen op het label van Ian Body Din. Prachtig. En wat ook prachtig is, is de verzamelde werken op het album Singles 2020-2022 van onze eigen Michel Banabila. Hij heeft de afgelopen 2 jaar een bijzonder groot aantal digitale tracks uitgebracht die verder niet fysiek leverbaar zijn. En daar heeft hij nu verzameld op een cd. En dat is goed nieuws op zijn eigen label Tapu. Dit is van dat album Michel Banabila met Oblong Hop Nob.

0: the night of the demon.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Inmiddels zijn we al een heel dik uur na zonsondergang. Dus ontsteek die kaarsen en vult u zelf een goede kelk voor al het moois wat nog komt in het komende uur, of eigenlijk uren. Maar eerst nu terug naar 1981. We hebben het over Die Unbekannten. En ja, dat is een band die heeft zichzelf Die Unbekannten genoemd. En dat is alleen maar omdat ze oefenden en op een gegeven moment gingen optreden, terwijl ze nog steeds geen naam hebben. Toen heeft iemand maar gewoon Die Unbekannten bedacht en dat hebben ze overgenomen. Overigens hebben ze niet heel veel uitgebracht, maar zijn wel steeds muziek blijven maken en wilden eigenlijk toch wel wat bekender worden. En uiteindelijk is hun geluid toch opgevallen door de band New Order. En ze werden gevraagd om het voorprogramma van New Order te doen tijdens een tour van New Order. Wel nu, dat gebeurde. Maar toen moesten ze wel eigenlijk hun geluid een beetje aanpassen. Nou, dat hoort u niet. Wat u wel hoort is Die Unbekannten zoals ze begonnen op het label Monogam. En dat is hetzelfde label wat in 1980 het eerste singeltje van de Einstürzende Neubauten uitbracht. Namelijk Führe den Untergang. Dit is uit 81, een jaartje later dus, Poseidon, Die Unbekannten. Doen tijdens een tour van New Order. Wel nu, dat gebeurde. Maar toen moesten ze wel eigenlijk hun geluid een beetje aanpassen. Nou, dat hoort u niet. Wat u wel hoort is Die Unbekannten zoals ze begonnen op het label Monogam. En dat is hetzelfde label wat in 1980 het eerste singeltje van de Einstürzende Neubauten uitbracht. Namelijk Führe den Untergang.

Het Duitse duo Pulse. P-U-L-S-E. Van het album Surface Tensions was dit A Move. En dat verscheen in 1994 via Hard House. Pulse aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier bij de Concertzender tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Uw alternatieve songfestival zonder cancel culture. Sterker nog, alles komt aan bod hier. Waaronder Paul Hierophant. En waarom Paul Hierophant? Dat ga ik heel even snel uitleggen. Zo af en toe heb ik hier drie goede vrienden over de vloer. Hier in de studio die alle drie een hele mooie plaat meenemen. Wel nu, de laatste keer dat dat gebeurde was er eentje niet bij. Vanwege zijn werk. Hij werkt in Zuid-Afrika. En dat was Steve Tjarda. Steve, moet je mij nou horen. Seeds Tjarda. En hij heeft wel op afstand mij een ongelofelijke goede tip gegeven. En dat is Paul Hierophant. Van de 12-inch The Elder Gods. De titeltrack The Elder Gods. Die gaat u nu horen. Dank Seeds Tjarda voor deze inbreng. Nogmaals, dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

fijne techno door Ambu Bamboo. En Ambu Bamboo is niemand anders dan Amber Chen. En Amber, die woont in Utrecht. Ambu Bamboo, oftewel Amber, maakte deze track Love It Off. En die staat op een single die zij heeft uitgebracht, een digitale single. En het is tevens te vinden op de Mind the Gap verzamelaar waar ik deze track vanaf haalde. De nieuwste, nummer 176. Altijd, zoals altijd, verschenen bij de Gonzo Circus. Dat fantastische muziektijdschrift met vol met mooie muziek. Zowel blad als cd. Ambu Bamboo hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog eventjes verder gaan met wat heerlijk ritmisch werk. We gaan van Utrecht, gaan we naar Lelystad. We gaan naar TV99AD. En deze drie heren die maakten al hele geruime tijd. Sinds midden jaren 90 maakten ze al muziek. En er is nu een verzamelaar verschenen met oud werk. Wat nog nooit eerder verschenen is. En dat heet Sounds from the Sea Bottom 1995-2000. Het is verschenen via het Japanse Format label. Heerlijk werk van TV99AD. Dit is Angst.

0: Info met I Missed It While It Was Happening. Via Touch Music verscheen een album onder de titel Sorry I Didn't Realize. Michael Robinson is Info. En dat hier bij X-Rated op de Concertcenter. En nu eventjes aandacht voor een aloude band die weer bij elkaar zijn. Namelijk Cabaret Voltaire. Ja, die zijn inderdaad eigenlijk nooit uit elkaar geweest. Want het is continu doorgegaan dankzij het werk van Richard H. Kirk. En sinds Kirk niet meer onder ons is, zijn de originele leden weer bij elkaar gekomen. Chris Watson en Stephen Melander. En zij treden ook weer op en hebben ook een live album op de markt gebracht. Laten we hopen dat er ook een studioalbum gaat komen. Overigens treden ze 13 juni aanstaande op in Paradiso Amsterdam. Er zijn nog kaarten en dat wilt u toch echt niet missen, lijkt mij. Hier is het nieuwste album van Cabaret Voltaire, But What Time Is It Really? En daar staat één track op die louter is gecomponeerd door Chris Watson. Wat op zich vrij bijzonder is, want sinds begin jaren 80 heeft hij niets meer gecomponeerd voor Cabaret Voltaire. En dat is deze track, Tinsley Viaduct.
1: This is a new piece that Chris did, and we've been working on it. It's what we're doing, and it's part of an installation he did. So we're bringing a bit of Sheffield down to London. It's a track called Tinsley.

afgelopen vrijdag is hij dan verschenen. Het nieuwe album van Kreidler. En deze Krauters maakten weer een geweldig nieuw album. Schemes heet hij. Via natuurlijk het geweldige Bureau B-label. Pardon, ik moest even een hoesje doen. Kreidler met Marble Upset, hoor u. En van dat voornoemde album Schemes. Een uitstekend album, ik kan het u verzekeren. En wat ook uitstekend is, is het nieuwste album van Colleen. En wat mij betreft was het ook een van de hoogtepunten van het Rewire Festival. Ik heb waarlijk genoten van haar optreden. Alles live, alles uit de synthesizer en alles lezend van bladmuziek. Heel bijzonder hoe ze dat doet. Libre Antes del Final heet het nieuwste album van Colleen. Oftewel Cecile Schott. Het verscheen via Thrill Jockey. Dit is het prachtige werkstuk Aguas Abiertas. Hier is Colleen.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. In X-Ray trouwens straks het aandacht voor het voorkomen Sinti-spacewerk van Martin Sturzer. Daarover straks meer. Eerst terug naar 1979. Dat is een heel eind geleden inderdaad. We hebben het over de Primitive Calculators. Die brachten toen in eigen beheer een singeltje uit. I Can't Stop It. En in 1979 klonken deze Primitive Calculators als een beetje een uit de bocht gevlogen suicide. Maar ze hebben dus ook, eigenlijk andersom, al invloeden van de Sleaford Mods. Maar dan andersom natuurlijk. Die zanger is net die gast van Sleaford Mods. Anyway, een bijzonder een invloedrijke single zou je kunnen zeggen. Terwijl hij toch verschrikkelijk onbekend is gebleven. I Can't Stop It. Hier zijn de Primitive Calculators.

Yeah.

Master.

the more you run.

true humiliation is known.

buitengewoon intrigerende klanken van Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim. Sowieso een bijzondere bandnaam. En ook de albumnaam is vrij bijzonder. Die legende vom Heiligen Trinker. U hoorde Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim met de track Abkratzede. En dat verscheen in 2011 via Silken Tofu. Heerlijk werk dus van Fijne Trinkers. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over een bijzonder festival. De vijfde editie van Crude Transmissions. Oftewel Crude Transmissions 5. Een festival of noise and heavy electronics. Hele zware elektronica. Noise and power electronics. Vier een hoogtij in de Resistor in Leiden. En dat is op de middelste gracht in Leiden. En aanstaande zaterdag dus de vijfde editie van Crude Transmissions. Het is een bijzonder festival wat zeer de moeite waard is om daar even te gaan checken. Ik kan een paar illustere namen noemen zoals Purgist, Genophobia, Winds, ik heb hier Playworker, Tomim, All Shadows and Deliverance, Secret E, Snake Oil, Merchants and Dystopian Control en Gnaw Their Tongues. Die zal ook optreden, onze Maurice de Jong. En daarom nog andermaal een track van The Genesis of Light. Dit is het derde gedeelte. Dus aanstaande zaterdag vanaf 3:00 'smiddags de rest van de dag. Heerlijke noise en heavy electronics tijdens Crude Transmissions 5. En hier is Gnaw Their Tongues.

0: Ja, hier kan je ook heel, heel, heel stil van worden. Het werk van One Leg, One Eye. De ene keer is het hele duistere folk. De andere keer dit soort geweldige geluidseerupties van One Leg, One Eye. En dat is het project van Ian Lynch. En hij is een van de medeoprichters van de band Lancome. One Leg, One Eye. Ooit vorig jaar nog gezien op het Legacy Festival met een zeer indrukwekkend optreden, natuurlijk in een kerk. Van het album And Take the Black Worm With Me hoort u Glistening She Emerges. Opnieuw uitgebracht met een extra track op Cold Spring Records. X-Rated op de Concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En nu een nieuw werk, deze week verschenen van Thorsten Zoltau. Veemoerl. En het album dat heet Fura Fauna. Een en ander verscheen op het Engelse label Black Rose Recordings. Dit is Asta Fel. Zeer indrukwekkend werk van Thorsten Zoltau. Veemoerl.
1: Ik ben een beetje een

De muziek werd gemaakt door Aller Seelen en de tekst die je hoorde kwam van Friedrich Nietzsche. De filosoof die helaas niet meer onder ons is. Een heel lang geleden al overleden, maar maakte een mooi werk met Nicht nur eine Sonne. Er staat op het album Hallstatt. En Hallstatt is weer een schitterend dorp in Oostenrijk. Het is gevestigd op een berghelling, de dag van de Dachstein. In Steiermark. Prachtig dorpje Hallstatt van Aller Seelen. En daarvoor hoorde u het nieuwste album van Gidja. Nu kom ik Hema Viernivel Nidan van Gidja. Is het nieuwste album wat verscheen via Winterlight Records. U hoorde Gimir. En daarvoor dus schitterend werk. Nieuw werk van Torsten Zoltau. Veemurl. Het album Fuga Fauna. En zometeen is een werk van Martin Sturzer te bewonderen hier in X-Ray. Synthi Space, Space Synths and Sequencers aan de macht. Hij heeft al heel wat albums gemaakt, dus ik heb een keuze gemaakt uit een heleboel albums van hem. Zo hoort u tracks van de albums Farcaster, Temporal Paradox, Illumination Cycle, Spaceport, Dawn of Time en Antaras Station. Zometeen dus Martin Sturzer, die we ook wellicht nog kennen als Velios in X-Ray op de Concertzender tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated IJs en Wederdienen. Is er volgende week gewoon weer een nieuwe editie. Op de zondagavond tussen 9 en 11. Overigens kan ik vast melding maken van het feit dat er in juni 2 dagen zijn dat ik er niet ben. Jawel, vakantie. Maar ik heb mijn goede vriend en mijn goede collega Harold Roeland bereid gevonden deze 2 X-Rateds te gaan vervangen. Dus daar ben ik alvast heel blij mee. De data en et cetera, alle details, die hoort u later. Maar volgende week, dan zijn we er gewoon weer. Tenminste, dat hopen we. IJs en Wederdienende, u weet het. Dank voor het luisteren. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Tot de volgende en heb een mooie week.

The Threshold House Boys Choir. Het project van Peter Christoffersen van Coil. So Young It Knows No Maturing. Dat staat op het album Form Grows Rampant. En dat verscheen in 2007 via Threshold House. En het wordt eindelijk opnieuw uitgebracht. En dat is goed nieuws voor degene die er niet meer aan konden komen, want sindsdien is hij lastig te krijgen. Dat gaat gebeuren op het label Musique pour la Danse. Dus de Threshold House Boys Choir kent een re-release. Hulde, hartstikke goed. Peter Christoffersen, may he rest in peace. En wie zeer actief is, is Anna von Hauswolf. Anna, die was natuurlijk al veel eerder vaker te horen in deze dit programma X-Rated. Want onlangs was ze nog te horen in de kerstuitzending. En ook met het nieuwe album van Sun-O, waar ze haar vocale pracht aan meedeed. En nu is er dan een live album. Live at Montreux Jazz Festival. Jawel, zelfs daar. En het is eigenlijk bijzonder om te zien hoe Anna von Hauswolf echt in ieder genre iedereen inpakt. Of het nou de post-rock liefhebbers zijn of jazz liefhebbers. Of zoals ik zelf heb gezien bij de metals van het Roadburn Festival, waar ze even in de grote zaal van 013 3000 metals volkomen inpakten. En die met open mond naar het live optreden van Anna von Hauswolf stonden te staren. En dat is terecht. Live at Montreux Jazz Festival. Nieuw verschenen via Southern Lord. Dit is The Mysterious Vanishing of Electra.

alles verzengende post-rock van Fargu. Fantastisch, werkelijk geweldig. Een samenwerking, een soort vriendschap tussen Zwitserland en Finland, dit Fargu. Het album Ruine Irradié, dat verscheen via Kafsas en dat verscheen eind vorig jaar. 17 december. Ja, dat was net eventjes te laat om in de eindlijst op te nemen. Maar van half december tot half december, dat mag nog in het nieuwe jaar. Dus deze, dat wordt sowieso nu al een eindlijstnotering. U hoorde Fargu met Polariseur hier bij X-Rated. En wie er ook in komt, ook al zijn het oudere opnames, maar deze versie die is pas net verschenen, is de nieuwste van The Anti-Group. Het project van A.D. Newton van Clock DVA. En die weet zich op dit album vergezeld door coryfeeën als onder andere Jack Dangers van Meatbeat Manifesto, Tez Maurizio Martinucci van Clock DVA, Carl Michael van House Wolf, inderdaad de vader van BJ Nielsen, Stephen Thrower, David Knight en nog veel meer coryfeeën. Ik heb het over het album Organ Needles. Het duurde even, maar nu is hij toch echt verschenen via het Italiaanse Rizosfera in samenwerking met Armcom Europe. Organ Needles van The Anti-Group. En op deze versie van deze cd staan twee tracks die niet in de originele box staan, waaronder deze Merkaba. Hier is The Anti-Group.

0: How lovely, how sad. Prachtig. Nature and Organization. Het project van Michael Cashmore. En die weet zich vergezeld van fijne mensen als David Tibet van Current 93, Douglas P. van Death in June, Rose McDowell, vroeger van Strawberry Switchblade, Stephen Stapleton van Nurse with Wound, en u hoorde de prachtige viool van Sally Wood. Beauty Reaps the Blood of Solitude, en hoorde Bone White Glory. En aangezien het donderdag alweer 12 jaar geleden is dat Arjen Grolleman ons is ontvallen, draaide ik deze, behalve voor u, de luisteraar, deze natuurlijk ook voor Arjen. En hiervoor kon de luisteraar Aina en Onasander, Invoking Underworld Divinities. En dat vindt u op het album Canidia. En dat is recentelijk verschenen via Winter Light Records. Over Winter Light gesproken, volgende week heb ik een nieuwe release op Winter Light Records. En dat is er eentje, dat wordt smullen. Dus, maar dat is volgende week. En voor Aina en Onasander hoorde u TAG, oftewel The Anti-Group met Markaba van het nieuwe album Organ Needles. Zometeen is het de tijd voor X-Ray. En ik ben onlangs weer helemaal in Steve Roach gedoken. Volgende week in X-Ray ook een track met Steve Roach. Maar deze episode van X-Ray is volledig gewijd aan Steve Roach en Dirk Serries, oftewel Vitna op Mana. Hun schitterende werkstuk Circles and Artifacts, zoals dat in 2000 in een bijzonder kleine oplage is verschenen. Zometeen integraal te horen in X-Ray tot middernacht hier bij de Concertzender. En daarna is het nog de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoen. Blijft u vooral bij de Concertzender. En blijft u bij X-Ray zometeen. Er is zoveel moois te beleven op dit station. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar X-Ray dit vanavond. En ik dank u ook voor alle reacties die ik links, rechts en van boven en beneden mocht ontvangen. Dat doet goed. Dan weten we weer waarvoor we het doen. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus wat mij betreft tot dan. En u kunt deze uitzending direct na deze uitzending herluisteren. Doe dat. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

de complete duisternis van lust mort. En je hoorde de stem van Robert Oppenheimer in deze track. En Robert Oppenheimer die wordt ook wel de vader van de atoombom genoemd. En dat klopt ook, want hij is betrokken geweest bij de fabrikage van in het lab van waar de eerste atoombom werd gefabriceerd. Robin Oppenheimer is niet meer onder ons. Lust mort nog steeds wel en gebruikte zijn stem daarvoor. U hoorde de track Twilight Los Alamos. En dat staat op het eigen beheeralbum wat Lustmort in 2020 heeft uitgebracht. Trinity. Lustmort, heerlijke klanken hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nog meer heerlijks, namelijk Stratum Terror. Dat album verdient meer aandacht. Love Me Tender or I Will Cause Pain. Dit is Pierce Through Visceral Tissues.

Grazie.

Look at this. He definitely had a short skirt and a tie.

geniale track van Gum. Gum uit Australië, een duo wat platen maakte waar ze eigenlijk alleen maar gebruik maakten van andere platen. En daar dus hele mooie tracks van maakten. Gum. En dit staat dan ook op het album Vinyl. Een prachtige zeefdruk hoes met daarin allerlei inserts met foto's van een soort, laten we zeggen, leren fetish magazines. Waar op een van die inserts ook nog een vinyl single zit geplakt. Die helemaal bespoten is met verf. Prachtig werk van Gum. We hoorden van dat album Vinyl, wat in 1987 werd uitgebracht. De track Outfits for Agony. En Gum deed dat dus met allerlei platen. En dat is eigenlijk dezelfde manier waarop platen werden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Non dat deed, oftewel Boyd Rice. En dan we het toch over Non hebben, uit 2002 is dit Children of the Black Sun. Daarvan hoort u The Fountain of Fortune. Dit is Non.

een van de meest briljante bandnamen die ik ooit heb gehoord. Kiss the Anus of a Black Cat. Het verhaal gaat dat Stef irritant met zijn vrouw in bed lag. En op een gegeven moment kwam de kat op het bed en die draaide gewoon zijn achterste naar hun toe. En toen staarden ze dus naar de anus van een zwarte kat. Dit kwam van het album An Interlude of the Outermost. En dat verscheen in 2007. Stef Irritant, inderdaad, zo noemt hij zich, is inderdaad het geesteskind van Kiss the Anus of a Black Cat. U hoorde: All movements are targets in the minds of tigers. En daarvoor kunnen we luisteren naar Shibalba. Shibalba met het nieuwste album Dreams Are Our World of Experience. En dat is vers verschenen via Cyclic Law Records. Teeth 4 hoor u, als ik het goed uitspreek. T-E-A zonder streepje E-T-H. Shibalba, prachtig werk. En daarvoor hoor u Boy Trice als non.

0: Er is zometeen nog een derde uur en dat is X-Ray. En daar hebben we een special rond het label Geterma. En daartoe hebben we een track opgenomen voor X-Ray van Sei en Gabazov. En dat komt van het album Zeng Zung. Dat verscheen in 2015 op dat label Geterma. En daarna hoort u Parik Rama, een track van het album The Silent Bun. Een en ander is dus een complete rituele X-Ray zometeen tot middernacht. Sleep is overrated, dat doet u daarna maar. Alhoewel er ook nog een Dr. Klangendom achteraan komt. Maar ach, sleepen, slapen is wel lekker. Maar het kan ook een uurtje later, dus blijf bij X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJsweder en andere ellende dienen er is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond, zoals u dat gewend bent hier bij de Concertzender. Hartelijk dank voor het luisteren en hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray en tot de volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

0: Ja, we hebben het nog steeds over het Roadburn Festival. Nog tot 11 uur hier in X-Rated op de concertzender. En dit lijvige werkstuk was van CHVE. Oftewel Colin van Eekhout. Hij is van Amenra en maakte dit schitterende stuk Eternit op het album Calvary. Wat in 2024 verscheen via Relapse Records. Heel fijn. Ik heb Colin van Eekhout op, in ieder geval, dat was volgens mij de coronaperiode, heb ik het online gezien, volgens mij op het Groutzone Festival. En dat was waanzinnig. En nu staan ze op Roadburn. En direct na de Mannenbroeders, waar die in zit. En dat is het project van broeder Dieleman, Tony Dieleman, samen met Colin van Eekhout. En dat wordt dus een soort double bill, Walter.
1: Ja, dat klopt, Bob. De Mannenbroeders openen de Next Stage op vrijdag 18 april om 3:00.
0: Dat heeft vroeg, matineetje.
1: Ja, heeft te maken met dat de Mannenbroeders hebben gevraagd om een heuse vleugel. En productietechnisch kun je een vleugel eigenlijk niet verplaatsen zonder dat die ontstemt. Dus die zetten we 's ochtends op het podium. Dan kunnen de Mannenbroeders soundchecken. En op verzoek van Colin zelf, omdat hij dan na dat optreden in de zone zit, wil hij heel graag vrij kort daarop zijn solo set doen. Dus het is, het begint met de Mannenbroeders. Echt een hele kleine ombouwpauze. Of eigenlijk een hele kleine pauze. En dan meteen daarachteraan CHVE. Dus Colin met zijn solowerk. Het zal ongetwijfeld tot een zeer spirituele ervaring leiden.
0: Nou, dat denk ik ook, ja. En dat na de Mannenbroeders. Oei, oei, oei. Nee, dat wordt een hele mooie. En dat is allemaal op de vrijdag te zien. Eén dag later, de zaterdag, staat de band, die ik overigens niet kende, maar jij ongetwijfeld wat meer over kan vertellen, is Foudre met een uitroepteken.
1: Franse band, het is de core members van Oiseau Tempête. En dit is hun elektronica project, elektronica, krautrock, wereldmuziek, erg bezwerend en ook heel dansbaar en ja... Naar de geweldige residency van Oiseau Tempête in 2023.
0: Ja, daar was ik bij. Dat was fantastisch, ja.
1: Ja, konden we Foudre natuurlijk niet weigeren. Ik ben een groot liefhebber van Oiseau Tempête en de zijprojecten. Dus ook weer met hart en ziel uitgenodigd. En dan op zaterdagavond de laatste band in The Next. Nou ja, na Altingun. Wat wil je nog meer?
0: Haha, uitstekend. Wat ik nog meer wil, is nog meer Foudre. En dat komt omdat het zo goed klinkt. Luister maar naar Acid Karma van het album Volte. MUZIEK

0: We zijn weer terug bij de vrijdag van Roadburn, alwaar Choke Chain zal gaan optreden. Het Roadburn Festival 17 tot en met 20 april in Tilburg, Amsterdam. Te gast is nog steeds Walter Hoeymakers en daar zijn we nog steeds bijzonder blij mee. Choke Chain, u hoorde Sorrow en dat staat op het album Mortality. En dat verscheen via het label Phage Tapes in 2023. Choke Chain is Mark Truman. En weet jij nog iets meer te vertellen over Choke Chain, Walter?
1: Het is een van Becky's favoriete artiesten. We zijn een team bij Roadburn. Ja. Het boekingsteam is Daan Holthuizen, dat is de programmeur van 013. Becky Lafferty in Engeland en ik. En we hebben elk onze eigen voorkeuren. En voor Becky was er alles aan gelegen om Choke Chain op Roadburn te krijgen. En ik ben gewoon heel blij voor haar dat het gelukt is.
0: Ik denk dat wij allebei al blij moeten zijn, want ik vond dit een geweldige track.
1: Ja, het is echt een super track. Ik mag dit niet missen, denk ik.
0: Nee, dat gaan we dan ook niet doen, Walter. En datzelfde geldt... wacht eventjes. Ik moet nog even... Heb ik nou verteld dat het op de vrijdag speelt? Nou, bij deze dus. En waar u ook bij moet zijn, is de zondag. Die is... daar is een optreden van Penelope Trappers.
1: Ja, heel blij mee. Eindelijk op het laatste moment nog aan de line-up toegevoegd. Een band die ik via artiesten die ik via Becky heb leren kennen. En ze komt in haar bandbezetting. Dus ze zijn met 3 of 4 mensen op het podium. Een celliste erbij. En elektronica en nog andere instrumenten. Wat misschien veel luisteraars niet weten is dat ik zeer slechtziend ben. Ik kan het niet meer lezen. Mm-hmm. Dus ik weet niet helemaal precies hoe haar band eruit ziet. En die informatie heb ik niet meer paraat, maar de boeker heeft mij verteld en Becky dat ze in een zeer bijzondere bezetting naar Roadburn komt. En daar ben ik heel blij mee, want ik vind het een hele betoverende ambient. Haar betoverende ambient is, vind ik buitenaards.
0: En gelukkig is er met je oren nog steeds helemaal niets mis. En daar gaat het ook voornamelijk om bij een festival natuurlijk. Dus count your blessings, Walter. Fijn dat je dat in ieder geval nog kan horen. En voor degenen die benieuwd zijn wat er nu werkelijk is, is hier Penelope Trappers. Haar album komt op 4 april uit en dat wordt A Requiem. En daarvan hoort nu Platinum, Penelope Trappers op Roadburn.

0: Ja, ik heb heel erg getwijfeld over de uitspraak, maar er komt iets als Tris toch Efendiwod. Volgens mij spreek je het zo uit. En dat betekent het verdriet van de vrouwen. Kun jij nog in het heel kort, namelijk slechts een minuutje, iets vertellen over deze band?
1: De band met
0: Oh, sorry. Ik moet je even wel je microfoon openzetten. Even overnieuw. Ja?
1: De band met de onuitsprekelijke naam.
0: Ja.
1: Fantastische donkere volk. Een combinatie tussen volk, industrial, postpunk en afkomstig uit Wales. En heeft de plaat heeft ontzettend hoge ogen gegooid in de jaarlijst van The Quietus. Een band die eindelijk op onze radar stond, maar die we niet wisten te bereiken. Tot op een dag ze een boeker kregen die we kenden. En voorzichtig vragen, is de band beschikbaar? Waren ze eindelijk niet, maar ze wilden zo graag op Roodburen spelen dat ze hemel en aarde hebben bewogen om toch te komen. Ach. En we zijn er echt heel blij mee op de zaterdag in de kleine zaal bij 013. Tezamen met One Leg, One Eye en Oxen. En dan hebben we toch wel de hele spannende donkere volk van het moment daar tezamen gebracht.
0: Nou, dat klinkt inderdaad heel veelbelovend. En even kijken, zij spelen op de zaterdag. En even echt in het heel kort, anders, want de track die duurt nou toch al gauw bijna 6 minuten... over Christophe Haan en Michael Girard op de zondag.
1: Erg blij dat Michael weer op Roodburen komt. Wat ik begrepen heb, gaat hij daar akoestisch nieuw zwansmateriaal spelen.
0: Oké. Okay. Nieuws. Ja, nou, helaas hebben we dat nog niet. Het album The Birthing moet nog uitkomen. Maar vandaar dat we even teruggaan naar 1991... waar in ieder geval Michael Girard en Christophe Haan samen op meedoen, is namelijk de track Better Than You. En het staat op het album White Light from the Mouth of Infinity. Swans.

Swans, Better Than You. Dat staat op het album White Light from the Mouth of Infinity. En dat is alleen maar gedraaid vanwege het feit dat Michael Girard en Christophe Haan, die dus op de zondag van Roadburn gaan optreden, nog geen materiaal verkrijgbaar is. En ik heb van Walter begrepen dat ze dus materiaal van het nieuwe Swans album gaan doen.

0: En dat aan het einde van deze episode van X-Rated. Een hele bijzondere, want mijn ontzettende grote dank gaat uit naar Walter Hoeijmakers. De grote man achter het Roadburn Festival. Heel, heel, heel vereerd ben ik dat je hier weer was vanavond, Walter.
1: Dankjewel, Bob. Eens gelijks. Je hebt me meegenomen door een geweldige rondreis door het festival. En het overvalt me weer, net als vorig jaar. Ik ben weer emotioneel, omdat je me een kant van Roadburn laat zien die ik zelf misschien niet elke dag scherp voor ogen heb, maar dat ik weet dat die er is. En dit geeft me zoveel energie om de komende twee weken nog alle eindjes aan elkaar te knopen. En ik ben gewoon heel trots dat ik deze reis vanavond met jou mag maken, Bob.
0: Nou, echt, de trotsheid komt ook van mijn kant, want ik vind het fantastisch dat je er was, Walter. Nogmaals dank en we gaan ervan uit dat Roadburn een groot succes wordt en dat u allemaal, de luisteraar, dat we u gewoon gek genoeg gemaakt hebben om nog even snel een kaartje te kopen. Want het is een festival wat je absoluut niet mag missen. Nogmaals dank, Walter.
1: Dank je, Bob. Dank je.
0: Zometeen is er nog X-Ray. En dat is een special rond het label Under the Spire. Wat helaas al niet meer bestaat. En twee albums heb ik gekozen uit 2010. Namelijk van het Ithaca Trio. Het album Tesla versus The Night. En van Coldstream. Vier tracks van het album South Island. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Mijn dank nogmaals aan Walter Hoeijmakers. Dank aan alle luisteraars ook die hebben geluisterd en ook reacties gaven. Dat doet altijd goed. Dank voor het luisteren dus nogmaals. En wellicht zie ik u tussen 17 en 20 april wel rondhobbelen op het Roadburn Festival. En 20 april, nu we daar toch over hebben, dat is natuurlijk eerste paasdag. En dan hebben we op zich wel de traditionele extra zware paasepisode van X-Rated. Volgende week is er sowieso ijs en wederdienende weer een nieuwe episode van X-Rated te beluisteren hier op de Concertzender. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door een X-Ray. Nogmaals dank en de playlist die staat volledig op de site van de Concertzender. En deze uitzending is direct na 11 tot in Sint-Jutemus te herbeluisteren. Wat mij betreft, tot volgende week. Dag! X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Wat een heerlijke indringende schoonheid van Treha Sektori. De hoogste tijd om weer eens de revue te laten passeren hier in X-Rated. Treha Sektori met de track Altera Eti Endesia. En dat staat op het album Endesia. En dat verscheen in 2012 alweer. 12 jaar geleden. Wauw. Treha Sektori hier bij X-Rated op de concertzender. Even voorbij komen. Maar gelukkig hebben we Kost. Het nieuwe album van Kost is onlangs verschenen op Cold Spring Records. Het album heet Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En u hoort van Kost nu de track Death Threat. En dat in de Berenices remix. Hier is Kost.

Een heuse X-rated klassieker. Arjan Grolleman was helemaal gek van deze track. En terecht, Les Yeux Clos hoorde u van Seven Pines. En de stem die hoorde, die was van Noria Iorinov. Het staat op het album Le Cri. En dat verscheen via het label Le Cluricon in 2006. Seven Pines hier bij X-rated. En na een toch behoorlijk lange stilte voor zijn doen, voor hun doen, eindelijk weer een nieuwe release op het Winterlight label. Mark O'Shea die heeft mij laten weten dat er behalve deze nieuwe release nog veel en veel meer fraais op het programma staat. Dus we gaan dat label weer eens goed in de gaten houden. Brotherhood of Sleep is net verschenen op het album Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Winterlight, do it, did it again. Here is Brotherhood of Sleep met Devotional Hymns to the Brilliant Flaming Sun. En Brotherhood of Sleep is Bart Pieten. Hij is Belg en hij is ook werkzaam in onder andere Dead Man's Hill. Maar nu dus als Brotherhood of Sleep.

0: Oh, die schitterende stem van Martin Bates, die kan je toch altijd horen. En ditmaal in samenwerking met Francesco Paolo Palladino. En het album is Treasure of Light. En dat verscheen via het Italiaanse 13 Records, wat gereleerd is aan Silentes. Je hoorde de track The Same Airport. Een heel album vol met Francesco Paolo Palladino en Martin Bates. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon je luisteren naar een nieuwe track van Shin Ikun. En dat staat op een verzamelaar, een lijvige verzamelaar, die is verschenen onder de titel My People, A Tribute to Vins Wald. En Vins Wald was een nogal mysterieuze ambient artiest die helaas is overleden. Dat was 29 april dit jaar. Geen enkel label bracht muziek van hem uit. Hij bracht alles zelf uit, alles in eigen beheer. En zelfs dat was moeilijk verkrijgbaar, ook fysiek. Vrijwel niet. Vins Wald, ik moet er toch eens verder induiken in zijn muziek. In ieder geval, deze verzamelaar is verschenen via het Amerikaanse Remission Entertainment. U hoorde Shin Ikun met Silent Altogether Revisited. En daarvoor dus een fonkelnieuw werk van Brotherhood of Sleep op Winterlight. Overigens, op die verzamelaar staat nog veel meer moois. Wat dacht u van Jochen Arbeid, Edward Keespel, Rapoon, Dead Voices on Air en Edward Graham Lewis van Wire. Prachtige verzamelaar, deze My People, a tribute to Vins Wald. Zometeen is er X-Ray en ik heb gemeend een verzamelaar te gebruiken van Cluster, een verzameling Cluster. En u hoort tracks van de albums Cluster, Cluster 2, Sowieso Zo, Zoekertijd, Großes Wasser, Cluster en Eno, After the Heat, ook met Brian Eno. En we eindigen met een solo track van Hans-Joachim Rudelius, samen met Dieter Meubius, inderdaad Cluster. En een track van het album Selbstportret Volume 6. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder, andere ellende. Dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated tussen 9 en 11 op de zondagavond. Dank voor de reacties. Dank voor het luisteren nogmaals. Heb een mooie week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Het is in ieder geval een track die helemaal onder je huid gaat zitten. James Ferraro. Het komt van het album Requiem for Recycled Earth. Wat hij in eigen beheer in 2019 heeft uitgegeven. Dit wordt Malign Blossom van James Ferraro. Dank voor het aanvragen. Lex Post.

Dankzij de noeste arbeid van vroegere concertzender-medewerker Hessel Veldman. En ook nog vanwege het feit dat Willem de Ridder ons helaas ook niet meer onder ons is. Samen maakten zij het archief van Enno Veldhuis openbaar. Enno Veldhuis is een wassen muzikant, want sinds 2009 ook al niet meer onder ons. Enno Veldhuis maakte de meest schitterende miniatuurtjes. Allerlei kleine, mooie tracks en die allemaal verzameld zijn. Het nieuwste album wat verscheen is Music from the Other Side of the Fence. En dat verscheen via Stroom Records. Dit was de track Highlands, 1985-1990. Dat is de periode waarin deze track is opgenomen. Prachtig werk van Enno Veldhuis. Nieuw, want nooit eerder verschenen. En oud vanwege het feit dat het dus tussen 85 en 90 is gemaakt. Prachtig. En daarover gesproken, er is veel te horen rondom de opkomst van de cassettecultuur. En de concertzender heeft een speciaal programma en een speciale reeks in het programma Relight. Zo is er donderdag 14 mei aanstaande weer een nieuwe aflevering te horen hier op de concertzender om 11 uur 's avonds. De opkomst van de cassettecultuur en daarin is Frans de Waard te gast. Enno Veldhuis hoort u hier bij X-Rated. Met nu fonkelnieuw werk, want nog te verschijnen van Robert Henke. Voor het eerst sinds 22 jaar geleden is er een vervolg op Signal to Noise. En dat is gewoon Signal to Noise volume 2. En dat verscheen via Imbalance Computer Music. Of althans, dat gaat verschijnen via Imbalance Computer Music. Schitterend werk van Robert Henke. Hij gaat gewoon verder waar hij is gebleven uit 2004. Signal to Noise, volume 2. Hier is Robert Henke.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-rated tot middernacht. En daarin aandacht voor het synth- en sequencerwerk van Arcane. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar 1981, duo Chrome, Helios Creed. En Chrome maakte furoren in die tijd en maakte schitterende albums. En deze single die verscheen dus in 1981 via het Engelse label Don't Fall Off the Mountain. Dit is van de 12-inch In Worlds, de track Danger Zone. Hier is Chrome.

Camera op nummer 24. En dat snelle einde, dat hoort er helaas bij. Camera dus met hun fantastische nieuwe album Prost Human. Die staat op nummer 24 in de lijst over de beste albums over 2021 volgens X-Rated. U hoorde El Lai van dat album Prost Human. Heerlijk, nieuw dus, het nieuwste album van Camera. U luistert naar X-Rated met op nummer 23 in de lijst der lijsten, mogen we wel zeggen. Ja, de top 2021, zullen we dan maar zeggen. Hè? Dit is Club, jawel, uit Spanje. We gaan het wat rustiger aandoen, de komende paar nummers. Multiple Roles, en dat staat op het album wat verscheen via Winter Light Records, Parallel States. Nummer 23 voor Club, Danny Club.

echt zo'n album wat me heel erg verraste dit jaar. Want zo fraai had ik het niet verwacht bij de nieuwste John Hopkins. Maar hij schopte het toch tot 22 in de Best of 2021 van X-Rated. De lijst John Hopkins met zijn album Music for Psychedelic Therapy. Je hoorde Deep in the Glowing Heart, John Hopkins. En we zijn aanbeland bij nummer 21. Dat is onze vriend Martin Stürzer. En Martin Stürzer die maakte ook muziek, of maakt nog steeds muziek onder naam Velios, maar hij doet het heel erg veel onder zijn eigen naam. En zo heeft hij meerdere albums uitgebracht dit jaar, maar, of het vorig jaar, maar Temporal Paradox sprong er wat mij betreft uit. U hoort zometeen Warps van Martin Stürzer. Niet voor dat ik eventjes heel duidelijk maak dat ik hem bijzonder dankbaar ben. Hij heeft namelijk nog steeds allerlei concerten gegeven. Heeft hij vanuit zijn eigen studio in Woepertaal. En dat doet hij altijd op de zondagavond. En hij begint altijd expres om 8 uur. En zorgt dat het om 9 uur klaar is vanwege X-Rated. Het feit dat hij daar rekening mee houdt. Omdat we voor een flink overlap natuurlijk zorgen qua luisteraars en kijkers. Die van mezelf de muziek houden. Dat vind ik geweldig, fenomenaal. Vielen dank, Martin. Dein album Temporal Paradox auf Nummer 21. Ja.

Een album wat wel enorm binnenkwam, zeker in tijden van lockdown. En daar in die periode is hij ook gemaakt, natuurlijk. Het album van Fragments, Anthems of Solitude. Ja, eenzaamheid, dat is iets wat natuurlijk bijzonder om zich heen grijpt tijdens die corona-ellende. Mensen die niet meer op straat durven gaan, mensen die geen boodschappen durven doen, mensen die niemand op bezoek durven krijgen. Eenzaamheid, ja, het is iets waar we echt iets tegen moeten doen in 2022. Laten we dat doen, maar in ieder geval, het resulteert wel in prachtige muziek zoals Fragments maakte op het album Anthems of Solitude. U hoorde An Ode of Our Time.

0: Max.
1: Rated.
2: U luistert naar X-Rated op de Concertzender met de beste albums over 2021. Vandaag vond de nummers 25 tot en met 13. En we hebben 25 tot en met 20 gehad. Neem me niet kwalijk. Daarom nu op nummer 19 aanbeland. En dat is het album van John Sellekaars. Nog heel even blijf in de ambient, maar zometeen dan gaat het echt wel losbarsten. Maar eerst John Sellekaars met zijn prachtige album Observer Effect. Dat verscheen via Glacial Movements. Dit is Landfall. Dit is John Sellekaars.

Dead Ketters Kaveurbund. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Dit is werkelijk zo'n fantastisch album. Heerlijk, Dead Ketters Kaveurbund. En het is een samenwerkingsverband tussen Nordvarger en trepaneringsritualen. Het komt van het album Lida Werken Del 1. En dat is, ja, denk ik gewoon deel 1. En dat is fijn.

komt er nog een deel 2. U hoorde He Will Fall van dat album van Dead Ketterska Verbund. Nummer 18 in de beste albums over 2021 volgens X-Rated. En in Nederland kunnen we er ook wat van. Lekkere noise maken. Wat dacht u van het duo Glice? Ruben Braken en Melle Kromhout. Zij vormen het duo Glice. En die maakten het heerlijke dubbelalbum, moet ik zeggen, Pyre. Daarvan hoort er nu Three Bones. Op nummer 17 in de lijst. Hier is Glice.

vragen. Oh. Zo kan het soms van uitersten gaan in de lijst der lijsten. De beste albums over 2021 volgens X-Rated hier bij de Concertzender. Van Gleis naar Losiel, van Noise naar Verstilling. Maar ja goed, aan de andere kant hoor je ook in de top 2000 hoor je Bluff na Slayer. Dus wat dat betreft, hè. We hoorden Losiel en dat staat op het album Clara. Een prachtig album wat hij heeft uitgebracht via Cranky Records. Lux en op nummer 16 in de lijst. En één plaatje hoger op 15, Alessandro Cortini. Hij scoorde weer opnieuw in de lijst met Scuro Chiaro. Dit is het schitterende Nessuno. Alessandro Cortini dus op nummer 15.

label Winterlight doet het goed in de lijst van dit jaar, van vorig jaar moet ik eigenlijk zeggen. De beste uit 2021. Ze staan twee keer vermeld. Winterlight uit Haarlem. Zoals dit album. Eerst hadden we Club en nu RNG MNN, oftewel RNG MNN, oftewel Ronnie Engman. False Dawn is het album wat hij uitbracht op Winterlight. En inderdaad, Nebula is ook een van de betere tracks. Een geweldig album wat het heeft geschopt tot de 14e plek hier bij X-Rated in de Best of 2021. Volgende week hebben we de nummers 12 tot en met 1, maar nu eerst nummer 13. En het gekke is dat bij sommigen die denken echt, die hebben echt over de nieuwe Gaas van, nou, ik vind hem ernstig tegenvallen. En aan de andere kant zie ik hem in een menig eindlijstje langskomen. En ik behoor tot de laatste categorie. Wat een geweldige, heerlijke, lange mars is het. Van A tot Z boeit hij. De nieuwste van Wolfgang Voigt. Gaas, der lange mars. Nummer 13 in de lijst over 2021. Marcheert u mee?

nummer 13 terechtgekomen. Der Lange Marsch van Gaas. U hoorde de delen 2 en 3. Formidabel nieuw album van Wolfgang Voigt als Gaas.

Dat was het eerste gedeelte van de beste albums over 2021 volgens X-Rated. Met op nummer 25 Limanias en Laurent Garnier. Op 24 Camera. Op 23 Club. 22 John Hopkins. 21 Martin Sturzer. Op 20 Fragments. Op 19 John Sellekaars. Op 18 Dead Ketters Kafeur Boend. Op 17 Glice. Op 16 Losil. Op 15 Alessandro Cortini. Op 14 RNG MNN. En op 13 Gaas. Vanavond, moet je nou horen. Volgende week de nummers 12 tot en met 1. En dan wordt het alleen maar mooier. En ik besef me heel goed, eigenlijk moet je geen top maken. Eigenlijk is muziek geen competitie. Het is namelijk allemaal mooi. Dus ja, je kan er wel een nummertje aan plakken, maar misschien ook niet. Je kan ze ook husselen, maar het is leuk om er een lijst van te maken. Sowieso altijd leuk. In ieder geval, dit was het eerste gedeelte van de 25 beste albums over 2021 volgens X-Rated. Zometeen is er veel meer moois in X-Ray. Helaas geen nieuwjaarsmix dit jaar. Maar er komt vast wel weer binnenkort een mooie mix aan van iemand anders. In ieder geval maakte ik zelf een mix van het project Inner Signal. U hoort Extremum en dan hoort u 11 modules zogenaamd. En die heb ik aan elkaar gemixt. Het is Inner Signal is Philippe Lechat. En dat is een project wat hij in 2011 had en heeft uitgebracht via Entropy Records. Dat zometeen een heerlijke hectische mix in X-Ray met Inner Signal.

0: Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. Heel fijn dat u erbij was en ik hoop dat u dat volgende week ook weer bent. Voor een nieuwe episode van X-Rated op de Concertzender. Waar we nog veel meer moois te beleven is. Dus strijk uw hand eens over de hart en ontdek meer moois bij de Concertzender. En denkt u misschien, ach, ik wil wel eens een donatie doen aan die Concertzender. Want ik wil ook dat ze in 2022 blijven uitzenden. Lijkt me een goed streven. Wat mij betreft, tot volgende week. Bedankt. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

0: did you figure all that up?
1: The minute I saw you.
0: No.
1: All right, you're a nutcap. And now you know.
2: Zo, dus weer eens wat anders, hè? Een stukje Psytrance aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar niet zomaar, het komt uit de stal van Finny Tribe. We hebben het over Gold Vic en dat is John Vic. En John Vic maakte inderdaad deel uit van Finny Tribe. Het verscheen ook op het label van Finny Tribe, namelijk Finny Flex in 1996. My My. En het komt van de 12 inch. And now you know. Nou, inderdaad. Nu weet u het. Dit was Goldfic. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Nog tot 11 uur. De prachtigste nieuwe muziek. En straks na 11, of na 10, ook natuurlijk de focus op de tracks van toen. En na 11 is het tijd voor X-Ray. En daarin aandacht voor Genesis Preorage en Psychic TV. Maar nu eerst nieuw werk van Neurotiker.
3: The horror began in June 1984. Los Angeles was under siege. Death waited in the dark at the hands of a man they called the Night Stalker. After a 14-month reign of terror, he was finally caught.
2: Dit is inderdaad Neurotiker met Night Stalker. Het staat op de Dystopian Romance EP. En dat verschijnt 2 september. Nogmaals, dit is X-Rated. Neurotiker, dit is een hele goede avond, want we zijn weer begonnen.

Heerlijk stukje electro, maar het noemt zichzelf Italo. Ja, het noemt zichzelf eigenlijk Italo Brutalo. Nou, ik weet niet of het Italo is, ik weet niet of het electro is. Het maakt ook allemaal niet meer uit, want het is gewoon ontzettend lekker. Italo Brutalo, het is het geesteskind van Vincent Fries of Vincent Fries. Maar heet die man nou Vincent Patat, Vincent Friet? Hoe dan ook, het is Hardware wat u hoorde en dat staat op de Hardware LP. Italo Brutalo hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we ons ikzelf in ieder geval heel blij word dat het wederom tijd is voor een nieuwe Jean-Michel Jarre. Die gaat ergens in oktober verschijnen. En het is een hommage aan Pierre Henry. De twee kenden elkaar ook en hebben afgesproken om met elkaar te gaan samenwerken. En dat heeft geresulteerd in het album op het album Oxymore. En dat is een hommage dus toe Pierre Henry. Want helaas, het kon niet afgemaakt worden. Aangezien Pierre Henry stierf in juli 2017. Jean-Michel Jarre heeft het gelukkig af kunnen maken. En dat heeft geresulteerd dus in het album Oxymore. En daarvan is nu één track gereleased. Die hoort er nu. Dit is Brutalism.

Allemachtig van een track. Dit mag van mij wel 20 minuten doorgaan. Nou, soms doet het dat live ook. En afgelopen vrijdag zou ik het live kunnen hebben gezien, waren het niet dat de NS het nodig vond, of althans de medewerkers het nodig vond om te staken. En de ene na de andere trein uitviel. En het risico om dan naar Utrecht te vertrekken, dat heb ik maar niet genomen, want kom je überhaupt nog wel terug. Ik snap de stakers, maar jammer is het wel. Ik heb het over Motoriek, dat is de nieuwste band rond Dirk Evans van The Clinic. En afgelopen vrijdag dus waren ze live te zien, waar ik dus niet bij was. Daarom een track van hun laatste album. Dat album heet gewoon 3. Ik hoorde de track Stunden van Motoriek. En van België gaan we naar Duitsland, maar helaas al niet meer onder ons. En dan heb ik het over Dieter Möbius. En het feit wel dat er een verzamelaar is. Nou, er verschijnen wel diverse verzamelaars van Möbius en zijn werk. Maar deze die recentelijk is verschenen op het Bureau B-label. Dat is een hele bijzondere, want daar liggen daar staan heel veel niet voor de hand liggende tracks op. Soloworks Collection 7. En die is samengesteld door Asmus Teachings. Dit is Möbius met Hoffnungsschimmer. Hier is Möbius.

Ja, dat had je nou ook weer niet verwacht van Bureau Lator. En toch is dat nieuwe album, het is een afwisselend album. Het is echt een uitstekend album met diverse stijlen. We hebben het over Koert Daelke. En hij was natuurlijk een van de oprichters van de band Der Plan. Hij was tevens een van de oprichters van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. En heeft ook nog eens een keer in veel farben gezeten. Bureau Lator, Koert Daelke, heeft een nieuw album Niemands Land. En die is van A tot Z goed. Alle tracks nieuw verschenen op Bureau B. En u hoorde de track Der Raum. En dat gaat er eentje worden voor de eindlijst. Het wordt alweer druk. En het is nog maar augustus. Dus het wordt lekker druk in die eindlijst. Nou, we gaan het nu wat rustiger aandoen. We gaan het hebben over het album Basebians. En Basebians, dat zijn, laten we zeggen, vier basbeesten. We hebben het over Crow's Labyrinth, oftewel Theo Tol, Distant Fires Burning, oftewel Gert de Meester, John Doe One, en dat is Hannes de Hoijn, en Stratosphere, oftewel Ronald Marien. Zij vieren basten een heel album vol Basebians. En het is inderdaad, het is een schitterend album geworden. Je hoort nu Basebians 2 op dat album. Wat kan je doen met een bas zoals het klinkt? Normaal, een popbandje is over het algemeen een bas een ondersteunend instrument. Deze vier bewijzen dat de bas een leidend instrument is. Dit zijn ze met z'n vieren in Basebians 2.

0: Zo behandel je een bas, dames en heren. Prachtig werk van Crow's Labyrinth, Distant Fires Burning, John Doe 1 en Stratosphere. De vier bassisten bij elkaar als Bassbeans. En u hoorde Bassbeant 2. En dat verscheen via Moatone 7. Een prachtig album wat gecureerd is door Distant Fires Burning en gemasterd door Stratosphere. En het is allemaal geschreven door de vier heren zelf. Prachtig werk dus. Luister het en onderga veel meer moois op dat album Bassbeans. En u luistert naar X-Rated op de concertzender waar nu de tune zou moeten starten. Wat hij niet doet. Dus nog een poging. En jawel, daar gaat hij.
1: X-Rated.
0: Goedenavond, een minuut te vroeg, maar hier is toch het tweede uur al van X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Ik ga met mijn lief Daniela, de aanstaande week een weekje en een kort weekje naar Hamburg. Hamburg is een mooie stad en daar willen we beide wel eens heen, omdat we er allebei nog nooit geweest zijn. Sommige mensen vragen wel eens gezegd, die Ruusje, gaat hij wel eens op vakantie? Nou, weinig, maar als ik op vakantie ga, dan zijn het korte vakanties, dus soms korte weekjes weg. Zoals nu naar Hamburg. Met Daniela. En er komt veel moois uit Hamburg. En bovendien heeft Hamburg een rijke historie. Een rijke muzikale historie ook. Denk bijvoorbeeld aan de Beatles die daar hun eerste succes hadden. Zo is er ook een Beatles-plats in Hamburg. En er komen nog veel meer muzikanten vandaan, zoals bijvoorbeeld ook een Asmus Teachens. Maar ook bijvoorbeeld een KMFDM. En KMFDM staat voor Kein Mehrheit für die Mitleid. What Do You Know Deutschland was hun eerste politiek getinte LP die verscheen in 1986. Dit is Conny Lyon, dit is KMFDM.

0: Schumann.
1: Schumann.

Orbital in de hoofdstedelijke Paradiso voor twee fantastische shows. Althans, eentje die moet ik maar aannemen, want daar was ik niet bij. De ander, namelijk de vrijdag, daar was ik wel bij. En het was fenomenaal. Nooit gedacht dat het nog zo goed zou kunnen zijn anno 19-2025. 19-2025, juist. Goed, anyway. Orbital maakte furore de afgelopen dagen met de eerste twee albums. De Green Album en de Brown Album. Oftewel gewoon Orbital 1 en Orbital 2. En één vreselijke toegift en één fantastische toegift. 2 uur en 3 kwartier op het toneel. Geweldig. Orbital, u hoorde Lush 3, de delen 1 en 2. Het staat dus op het tweede Orbital-album, The Brown One. Verschenen in 93 in Eternal en het heeft nog steeds niks aan kracht ingeboet. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond en daarna nog X-Ray tot middernacht. En nu van 1993 naar het huidige 2025 met nieuw werk van Vloeg 8. En dat is Daniel Herman. Het album Skynet LP, dat gaat verschijnen in 2025 in april pas. Dus nog even geduld. Maar de single Biotech, die is alvast uit. Dit is Vloeg 8, Daniel Herman. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Oh, wat heerlijk relaxed. Het geluid van Fluxion uit Griekenland. Het nieuwe album is inmiddels uit en heet Haze. Verschenen via het eigen Vibrant Music. U hoorde Fluxion met What Tomorrow Brings hierbij. X-rated op de Concertzender. Maar nu een rondje Bureau B. Wat is dat label toch weer fantastisch bezig. Ze hebben ook Hans Nieswand weten te strikken voor een nieuw album. En dat is een Duitser. Hij woonachtig in Keulen. Heeft een hele tijd in Seoul gewoond en is weer terug in Keulen. En heeft een album op de markt gebracht. Fluorescent gaat dat heten. En daar doen coryfeeën mee als Wolfgang Seidel uit de bekende krautrock drummer. En de free jazz muzikant Alfred Harth. En Philip Jansen van de band Von Spar. En de techno grootheid Jörg Burger. Nou, wel nu, dat nieuwe album dat gaat dus verschijnen op 28 maart. En daarvan hoort u nu een nieuw Bohemia. Hello. Hello. Hello.

Ja, wat een alleraardigste verzamelaar is er verschenen. Namelijk Krautrock Eruption. An Introduction to German Electronic Music 1970-1980. Inderdaad op het voornoemde Bureau B Records. Pardon. U hoorde Wolfgang Riechmann na een valse start. Want ik had de verkeerde track ingestart. En dat was Purolator. Maar misschien komt hij nog wel een andere keer. Wolfgang Riechmann met Himmelblauw. En dan de speciale Bureau B Edit. Die hoorde u van deze verzamelaar. Waar nog steeds nog veel meer moois op staat. Zoals Asmus Tietjens, Günther Schiekert. Cluster met een C, Cluster met een K. En Faust. En Konrad Schnitzler. En nu we het toch over Konrad Schnitzler hebben. Toen hij nog leefde was hij van plan om een cd-box uit te brengen met 100 cd's erin. Jawel, en dan niet zomaar een verzamelaar, maar gewoon allemaal nieuw werk. Ja, nou ja, toen overleed hij en toen lag daar gewoon voor 100 cd's aan muziek op de plank. En het label Flip Flap, die heeft daar, die heeft zich daarover ontfermd. En brengt zo nu en dan, nou eigenlijk in vrij behoorlijke snelheid, die albums uit. En zo is er onder andere ook de John Tyler Selection verschenen via dat voornoemde Flip Flap Records. Hier is Konrad Schnitzler en u hoort alleen een tijdsaanduiding, 7 minuten en 21 seconden. Konrad Schnitzler.

Amfjor hoorde u, oftewel Matthias Hammerström uit Denemarken op het Italiaanse Glacial Movement. Zijn nieuwste album Disappearing, en daarvan hoorde u de titeltrack Disappearing. En dit is tot 10 uur nog een schitterende track van de nieuwste van 400 Lonely Things. Jawel, Crack Varian heeft het weer gedaan. De nieuwe Subdivisions is een mega fantastisch album, uitgebracht op Unexplained Sound Group in samenwerking met Disapatio. Dit is Intravenous.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna nog X-ray tot aan middernacht. En er ligt nu een 7-inch op de draaitafel met een, van een band met een bijzondere naam. En dat komt allemaal door het feit dat er een of andere oranje mafklapper, die zichzelf president van Amerika noemt, het heeft in al zijn niet aanwezige wijsheid heeft besloten om het radiostation Radio Free Europe de stekker eruit te trekken, de financiële stekker. Nou, als je toch echt niet weet wat voor een belang Radio Free Europe heeft, dan ben je echt knettergek. En daarom nu om, ja, niet dat het helpt, maar om in ieder geval de mensen achter Radio Free Europe een hart onder de riem te steken, is hier de band Radio Free Europe. Die maakte in 1980 het singeltje It Likes You. En dat is nu aan de beurt in X-Rated.